0: praten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Odi mi berada kwa mimba e baruno eme baruno odi ini anef ananaf kedewan pong otuan bigi odi me baruno gogomiti amma fu anaturu amma fu agrong fu den bong fu den meti fu onu libisma otu abigi ma fu de yeye nanga den kra otuan bigi odi me baruno inane fu den grawan fuwi en spesurutu de wan sang nyama hebi eka tibo. Ook tuan bigi odi me bar unu namens a spiritualiteit fu unu srefi dina amore en oru a spiritualiteit sande in aladen mi e bar unu wan en odi. Udoro baka na arki dosu raso pe wo mekwa uitzending voor archiatori en in archiatori werd ik ook Afrikaanse smatori en een horen bezig naar het rasma en sani en zei dat ik een programma is moesde want teleka heeft die me ervaar dat ik een boom voor de sma voor een wereldwijd ook ja dat deno de pedemus de telekadif tide de wakano mo bakatras masani en dan en te yugo gota kanga de nda ayer lek na yuna a di diveri des arkiatori meki fu en ja fu mek afrikaans sma sabisu mana den sante den te dan sakatibo. Dus dat al naar eens aan dat we broadcast brada nanga sisa. We go even naar een poku. En abaka poku na mekong direct baka na uno awins peude. E arki dosu raso. Nanga a programa arki a tori.

0: Iya, undor baka na arkidos ko araso and in a taki DC og tuwe memre den bigis ma funo sa nya ma hebi katibo and umus go bung om na nga den bigis ma dati want fat mil of sor uno brada masisa umas breiti tak dens mafu uno dos den akon deno de afo afo afo fu uno sanyan so wa hebi katibo dat noit den an a plek self mor temesa ano ala mala no so minanga yu nefer uno no bode en darom eki mi feni dat umus de ook to bezig nanga den bigisma dati van tijd tot tijd in de den bigisma dat tangin en dat je tegen den ook to taki en net zo goed op een kan pleeg zelfmoord en dan mi nooit ne boshi alibi ondro a song on teme luku en 1 juli san we memoret ak en keti koti en dan me aksimis ref omen fu uno de daadwerkelijk bezig naar een bigisma voor uno. Of weet de kassa dat lekker een fatu, of nou uitgaan, of nou een soort dansie. Nee, bradanga sisa. We moesten de serieus naar een bigisma dat je want den offer zo mijn soort sani. Nanana tangi voor den, met me naar je tetide day. En het enige zijn zou kan doen, Google Meet ding, get of commit against or get ding. Nadat we memory ding, dat we een boom fasie. En tak ook to een, ja, om ons het broadcast bepaalde sani, omtrent den bigisma en dati. Dus, konego efir face here day. De Viviari, dat ik kan vier van feest, want je bent daar jarig. Maar Keti Koti Sani heeft niks te maken dat je moest go dansen. Ik noem dat zelf een huildag, nou aan deze eigenlijk, om moest kree. Omtrent den Sani, Sami den bigisma voor uno, want het was geen een lauw Sani. Het waren gruwelijke dingen, brengen ze zich als een mek mee. En altijd in memory ding. En vooral a feit die ze hebben. Je loopt elkaar aan die ze kan een boom voor ons, maar ze arke voor verder ze hebben een aan die. Dat je den biggest maar voor uno. Kan je even minnen aan je bedden naar Katibo, hè? Dat uno nog maar moren, dat kan je ook wel kiro schrijven. Maar dan nou. Backup team for you, nobody there. Maar omdat den bigisma is a want to na minder is wel degelijk. Den keer den schrijfje en minder kan blame den dat de be moest doen als aan dat die en noem maar op. Natuurlijk niet. Minder best want de in as sufu den dat je ben nyang en zo wang en heavy katibo. No one's man want the in so one sort on a way of life. Niemand. Sref des masan kat tibo ubigisma. Den sref no bo lobby asandati. If one's man do a same sandat nanga den. Dus uno dena komelinga fu desma. Kogomore plechtig om nanga densma. En mekwer tewe memre densma. Mek asan de sotak na asan dat ek kafesi. En niet rand zaken, brada na sisa. En ja, ook to een... Min af tegen uno moro voor een soort bribi structuur za ugo go teki futrawa. Dat komt later misschien in dit programma. Want asan dat die ook to minoman grabo. Fu uno et mi man fen wan sani da mi wan try wan sani di uno Koluku efasa lek.
1: It may not be today, it may not be this year or next year, but one thing is certain. Africa must unite. We must unite. Nothing, I mean nothing, will hold us down. To all well-meaning Africans, to our brothers and sisters in USA, Caribbean, and every part of the world, both young and old, this is our time. Motherland is calling back all her children. She has cried enough, and she needs all her children together in unity and in harmony. Are you ready? It may not be today, it may not be this year or next year, but one thing is certain. Africa must unite. We must unite. Nothing, I mean nothing, will hold us down. To all well-meaning Africans, to our brothers and sisters in USA, Caribbean, and every part of the world, both young and old, this is our time. Motherland is calling back all her children. She has cried enough, and she needs all her children together in unity and in harmony. Are you ready? It may not.
0: Yeah, that now I'm saying so. I'm Sisa. Apleti nanga asan dati. That on ating on lepi. Fung ugobaka na abijim mafu unu. Tak ugobaka na tapa continent sa de mekarti de di on Afrika brada nanga Sisa. En me volg wel dat die een walos aan de gaande.
1: It may not be today. Nee, it may not be this year or next.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Ja. Dus nalek van een ding, denk dat we voor uno bede in na alke bulan dat nou af de oorunning voor een a continent dat die. Dan ibe abuanten pedens marati ben elibi wan bun hei libi beradangan sisa vergeleken nang omenif den trafolku ja so tapu a planet an DC if ye sabi tun so geschiedenis fu unu srefi dan vanuit Afrika Bonfuru brada nanga sisa go na dentra an presi so so fukan go yep densma beschaaf densma go leer densma dat 1 en 1 is 2 en je leerde ook to dat die an A, B, C, D, F, G noem maar op brada nanga sisa dus dat want aki ibab want ding sang an a continent dat die be snap hey and then libis masabe lib drape de ben de ook to boom heisma cha omen kennis bo omen sani sati de de walosma accidents de fades madu mek den sandati ya traf olkubaka efufuru agrani dati fu uno want dat ook kon veel niet dat nee na den bouwden zijn en dat bij de maar de rieke dat ono no sab a geschiedenis ono sabi dat wel of de lange virus maar boem voor of den mop of Azië is komen niet uit Afrika de mafu den misschien komen die wel uit Afrika want Afrikaanse vrouw is moeder van heleboel van die mensen die onder de zon en zijn bradananga sisa. Maar jarenlang dus maar ben de uno onderwijzers en dan tide de uno no abi Afrikaanse onderwijzers trafolku een teka roko dat pot na den tapu. En dat ook een verterie dat je een dembes tjabes gaf en kom dat op een Afrikaanse continent trouwens ik ook dat je naar de bouw een piramide en noem maar op en trouwens ook toe en anders aan zijn en trouwens mij dat je niks kunnen ze bewijzen maar ook Afrikaansers maar alles kunnen wij bewijzen. Alla den sandati. Dus minomangraap een volkeren die een ekonangame soort sandati. Ewan claim sanisa an of ding. Omdat die ubigisma ben de tap top. Dat volgens mij boem voor of des maris no bij weer niet eens krozi. In Nakoro Europa. De man bekeer den beren. Voet de kastien voeding. Afvag komt aan afvag voeding. Voeding kan tap den stienanga a sandati. Maar dat is Afrikaanse voeding. Afvag komt aan afvag voeding.

toekomst, in onze geschiedenis, dat er een soort libis maakt naar je tapu, voor vertellen over je sani. En dan en vaak tegen trouwen koler jongens aan die omtrent. Uno, moet voor zijn na zo zo lee. Moet voor zijn na zo zo lee. Maar te jono sabi, dat je go mee in aan al lee dat die. En dan komt dat je met me op straat die. Dan jongen kon discussiëren aan mij. Dat ik ja, nee, maar de trouwen bij koje puno en bla bla bla. Dan heb ik een actie dat otendang. Otendang. Je rekent dat na tijdens katiboteng Afrikaanse sma ontstaan. Afrikaanse sma en akkoes en de wiri de jaso, tapa planeet die si miljoenen jaren al. Nou, een keer lang wiri sma no bere tapa planeet die si. Eja, solibisma, die ik mopo fu traperesi, kon jaso, kon jaso. En aladien sandati, schrijf poti, en helemaal tap den sanisa des mei kari kleita tabletta, uit Sumerië en aladien presidati, dan den esorio, taki, adungruma nanga alanga viri, dat den takru krachti, teki sting in den, kon jaso tapa planeet en adisi. Want if you know one spirit, we hebben er niks aan. Dus dat teki sting in libisma en dat de kon jaso tapu a planeet en adisi. En dan het ten dat die asanbe kon te wang en biggie feti. Want volgens mij na oorlogzuchtige libisma, dentra een kracht die met deze manier tot een libisma saheer die een aksan broko. Dus juleka Afrikaanse sma ju en mekwansani, want tra libisma ikon, en ala den sandat broko. En dan reden ze hem, ik denk mij naar den San Broco. Ze kunnen het niet aanzien dat aan ons sport biggie Afrikaanse smade. Maar ook die reden, we zijn helemaal gestript voor onze eigen sadi. En dan me shit ik dat boom voor ons. Ik ga ons reven. Net of jullie niets zijn. Jij bent zoveel, brother Nangasisa. Na boon voor trafolko, demustapo nangalei. Ik denk dat ik gewoon een waarheid. Dan heeft de toe asanati dat mijn afkom ik een programma Arki Atori moro. Want ja, want wat heb ik dan te leren aan mijn mensen? Dus bradanga sisa, wala mala na libisma, wala mala abuan verstaan, den creator make you so an fasi, srefitaka ede wiri fiu, eis nab gua lok tu, zodat je kan de connected naar een spirituele wereld. Moeten we allemaal gebruik van maken. Want daarom de creator make you Afrikaanse smalek van uno de. Dus het heeft totaal geen zin dat ongogo arki en satra en volko etaki de machtak nangare mofo sadewani. Maar met mij hoeven ze niet te komen praten, want misreep o teigi de dat nawalo onzinnig san yu etaki. Konanga abowijs voor den sani. En you know, maar abowijs den sani, maar een gemiddelde Afrikaanse sma, volgens mij, ik kijk op tegen de lange virisma. Dus dan ook tegen de lange virisma, koler en wansani, waarvan nou een don sani ouler,

Da omdat na wala nga virus malaria, da ye bribeng. And I know the ana once makong full malaria once ani, dan be yo so ingepakt in den san fu den trawang, dat yun ne bribi den sma, omdat des mana Afrikaanse sma. Ireken dat af so so no, de man en helemaal die akati boben ba dan dairika dak aso ma de man biget akitak uno dong u achterlijk uno na was soort yapi en noem maar op dan uno na dem chief den di diberi maar bon voor uno omdat na des man adverteer yo de soort onzinnige zaan die ze, dat we brief den. Dus dan hoef je geen onderzoek meer te gaan doen. Je gaat gewoon lekker zitten. Want hij heeft gezegd dat wij een niet zijn. We hebben geen beschaving en noem maar op. Maar ja, if je arki atori, misref osorgut akideen. Is aan dat nonsens berlanga sisa luku olanga sonsan bauka ba tapa planet disi and that then folku kom solanga virisma kom baka di bepaal desani bemek jasok ba tapa planet and disi omdat na Afrikaansers maar ben je ook toe in Azië. Tijdens op zijn delibis maar dat je doet bralanga sisa. Den begis maar voor ono bouw omen sandra pe de tempels en noem maar op. En wans aan die doet altijd de pot den versie. Zodat nou een kri Aziat ne kontaki taki nee het waren wij Aziaten en blablabla. Want Aziat heeft geen volle lippen. Ayer no so fuden is niet de neus van ons van Afrika. En dat in zo'n kondre, de meinak no so panya. Terwijl als hij nou een beeld, toch de man op zo'n de kati en nak no so panya. Want al aman. Ik kan het denk ik is minder waardigheid complexe. Met de sukwan fasi. Fukan char aan denk dat ze slim zijn. Zitten vol met kennis. En noem maar op. Dat die deden maar op kennis hebben ze te danken aan onze voorouders. Want uw voorouders. Hij heeft op een planeet die ze zijn ze al gegaan. Miskreek je wel eens die te in Australië. Jouw een biggie skotu. En na zo'n sani schreef op een biggie skotu dat die. Vanuit een Afrikaanse fasi. Vader bij een schreefie. Dus, maar nu ook onder dat die. Australië, volgens mij naar Engelsen, hebben dat gewoon gestolen van die volkeren die daar woonden. En dan zo op Australië. Dus, maar in Australië zijn niet de bewoners van daar. Na, goden gotanda pe en anaturu wansabi, samsana nga desma sabe libdape. Ala den presi dat hij ubigis ma ben de brada na nga sisa. En dan nu, Afrika egwang ahi, voor alles en nog wat gebeurde op die tapa continent en dat hij. En Jaap ook toen nog voor smafu ono. Die go na alle dingen die alle zeeën hebben bevaren.
En ze waren ook in Noord- en Zuid-Amerika. Maar desan dat die des manier verteer je. Nosso asani neklop tak Afrikaanse smadon. De achterlijk en alle de soort sansa de ma even zien. En daarom ik ook to de mei kibri de san dat die ono Afrikaanse sma. Want de ma wani mek yo moestan denki dat i don, i achterlijk, in haar beschaving. Zo liefst met ak de san in a sola voor me laf. Want ik vind dat die mensen stelletje kleine kinderen zijn. Doe een beetje normaal. En dat je gewoon met een beeld draait in het oude Egypte, zou ook toen naar Afrikaanse smaak liep daarbij, dan alle soort fasie de mij nak de nosso voor de smaak broko. Dan waarom doen mensen dat? Omdat als je de noani met je moest sabi tak na Afrikaanse smaak liep daarbij. Den fara oos nanga ala desma dat na Afrikaanse sma. Nanga kush e de wiri. Na den bebo paleise en noem maar op koninkrijke. Ala den sanati mopo fu unu. En den sanati umu sabi ebra danga sisa. En wamoro bigi advies sam kanji unu. No go gos do e arki no wa enkri langa wiri sma. En dan wens je ook een arki, want ma sangeer je ook voorzichtig. Want kan de atteka a concept voor de lange virus ma voor contact aan je. Dus jullie kwam, kief Utamare, want kief Afrika. Zorg dat je saba geschiedenis. Zodat noa enkele libisma ka horia spotu. En. Ook toen milop daki dat in afbrief next time taki. Maar gelukkig heeft de san de zo. Want dat is ook belangrijk, brader Nassisa. En daarom een meer is het denk ik dat zo'n volkeren ja, zo'n apart planeet en DC kan de shing. Vergeleken naar een hoogte per uno voor Afrika bende, kan dit ook de eschenk voor de soort zijn dat hij en noem maar op. Maar de bigisma voor uno, go op de sma dat hij, va im charis refi, va im libi en noem maar op. Alleen zijn dat de leerling. En dat in plaats voor die geven gewoon toe dat dit hebben wij van de Afrikaanse mensen. Het zijn slimme mensen. Spiritualiteit van hun is zo groot. Gewoon toegeven. Want if dens mano ook kon verderen zoals zo lezen niet. Kijk, midden nog al leer Don Zani. Omdat ik zelf heb mijn geschiedenis, ben ik achter aangegaan voor Lukutaki een Fawakananga Afrikaanse geschiedenis. En ja hoor, het was een grote ding, Bradangasisa. Na zo'n magic, alleen soort van dat bende. Dus nogmaals, mijn mensen, Jonap Noah Enkri reden voor Virus Revi minder waardig. Ik vind juist, bepaalde voor de volkroep, ik vind dat ding een. Ja, dat wel een soort die brisante na in ding. Zeg ik met dat dat die. Lukusadien doen aan de bigisma voor ono. Dus de noem de volk dat in afkom, demi onderwijzer. Misschien voor tijd dat na mik mimus onderwijs, jou aan jou mus onderwijs me. Maar de ino sabi, sa imus taki, brader, ga je zo naar je niet op.
onderzoek uitgaat, ja, dat elke gek kan komen en dat je verteert je sadewani. En jij, naar velen van ons geloven die dingen. En dat je dan niet meer aan mijn tijd dat nee, dat denk klopt niet. Dat de elke jono, lek jona a persoon, sa e de sene rokobo. Maar, milop achter dat ik zomaar leer je zo aan zijn. En die tijd met dat jana, dan met dat ik dat zijn ik ba. Je zijn de fossisma, tapa planeet disi. Ook op wat je je ziet, fossisma zijn dat pas, dan de ja tapa planeet disi. Pas. Dus als aan no dona de stras mano, als aan dona you. Want iedereen kan met hun mond zeggen wat ze willen. Maar van jou ego daarmee om. Bij mij hoeven ze niet te komen. Ik ga ze op show de meteren. En dat heb je een look boon aan mij verteld over die geschiedenis. Die echt niet mooi is. Na, ze zo pina. Mensen konden niet eens schrijven. Ze konden amper een huis bouwen. Niks voor de zand die bij mij aan doen. Afrikaanse sma. Soort den vader moest bouwen. Of zo naar alle den soort zand. Dat die baradanga zitsa. Want al dat soort dingen waren al op het continent. En minus heb ze uno Afrikaanse sma. Doe de trasmata op planeet die dat. De meeste voeden, hij haat Uno. Ik snap echt niet waarom. Want nooit misschien in een geschiedenis dat Afrikaanse sma na oorlogzuchtige libisma en dat alle prespedego de mektrobi na adesma e kierkier omenisma en blablabla. Echt niet. Nooit tegengekomen. Maar voor nog voor volk zijn de gaten op de planeet die ze me kan bewijzen dat hier de kierkier me kan draaien. Hier de en dan de jongen van wang naar trouwen. Trouwen bij brader Nassisa kon kar uno yapi omdat ons ging dongro, ayap is ging ook to dongro. Maar nog nooit het me kom als aan die stegen dat Afrikaanse sma, bekaarsons sma, agu. Want if hem lukken als ma, huidskleur, die vind ik ena dat hij, je ook to abwa huidskleur. En a huidskleur voor jou is rood-rozig. Zelfde kleur wat een varken heeft. Maar ten tegi, milop uno Afrikaanse smananga de voorouders voor uno. Omdat, kan kies ati brontak dens, maar dat ja, wat kom je uitleggen. Maar de bigisma voor uno laf dens, maar ten den konanga de onzinnige sani. Brada na Nassisa. Dus, mobriti dat baka a uitzending disi, dat a eersan dat ik mop uit boem voor uno, dat inaf, keisref wan fasi, inaf denk dat juna noti, den trafolko na alasani en bababla. Klopt niet, jij bent alles. Want ze zijn er hier, omdat jij hier eerder was. If you no ben deja, de ook to no bo deja. Want boemvoer of den volkeren komen uit die Afrikaanse vrouwen. Heleboel van die mensen. En dus ze moeten eigenlijk elke Afrikaanse vrouw moeten ze gewoon mami noemen, mama en noem maar op. Mami Bobriti if den een. If den lange virisma eindelijk de takangan en srefi kotap nanga allee. Want den creators voor den sma disi zijn omenisma konjat op a planeet disi fukansor yo
tak na de bouw piramide na alle die soort sandisi. Dus ja, het is een strijd die we niet kunnen winnen. Dus laat het maar. We hebben zelf die neuzen van die beelderen hebben we ook kapot gemaakt. En ja, als je dat kapot maakt, waarom doe je dat? Omdat je ziet dat nou een Afrikaan. Maar dan ook die naka aan onze panja. Dan ook aan onze noorde. Dan ga je van alles en nog wat zeggen van... Nee, het waren die mensen en bla bla bla. Dus mijn man begrijp, want ze... Nu voor de lange virus, maar... Alles mama gedeeld, heb ik geen moeite mee. Maar alleen... omtrent uno Afrikaanse manati, dat vind ik erg wat ze dan doen. Zogenaamd libisme, naar professor en noem maar op. En dan zou je denken dat een professor de waarheid vertelt. Echt niet. Echt niet, Oberdang Aziza. Dus, Jusre Fileka Afrikaanse sma. Er is voor jou geen enkele reden voor virusref minderwaardig. Moet je echt niet doen. Op grond waarvan doe je dat? De trouwen is doen omdat trouwen bij de holbewoners, boomvroef die bij elkaar gaan zo sting, kan de trouwen naar in een boom de betang, terwijl wij al paleizen hadden. Dus moppen uit a denki fasi sa udena inni, want door den soort zijn dat die you know komt op grote hoogte lek per den voorouders voor jou bende. If uno detide de betekent abradangasisa tak sowieso yo mananga yo pabende, yo gram mananga yo gram pabende, yo trotro alanes marat bende, and ayude no. Ma aladen wang santena yo fesi, and ayepsa akatibo gwe, katibo no de ete, a Afrika dati. Bunfurus mano sabi a Afrika dati. In her continent ibe abi een koninkrijk. Het was niet alleen maar in het oude Egypte. Tap a her continent aso desma dat bede desma way of life. En ja hoor, die een boef uit Europa. Panya aladen sanat nanga den kanono fuden. Fufur omen Afrikaanse smachago wopot in Noord- en Zuid-Amerika. En dan, 400 jaar langa, noa encryptien, no ben kanga scoro. Nee, ze moesten gaan werken, gratis. En dan ook 1873, Katibokba. Da enis desma wangi ono lesa. We hebben niet eens meer onze Afrikaanse taal. Het ligt er net aan suma katiboyu dan a taal dat jo abifteki of het een Fransman man is na Frans jo taki, fa wa Engelsman na Engels jo taki, fa wa Nederlandse sma na Nederlands jo taki. Dus dat ik de klarik banana asaan dati. En dan nu... Jogwa skoro. Mananen skoro. Junie leer niks voor jou schrijven. De ma omek jou leren. En dat is echt gebeurd. Dus ik verzin dit niet. Na lek van de ma wani... Tak jou mus si agron tapu... als we de man leer je. Maar we zijn niet van 1873. We zijn van
1900 zoveel. En de kwaad was al geschied, Abradangasisa. Bon voor ono e denken dat aan ons spot een boendens maar is de want bakakatibo des magi een de des magi fasaneng. Het komt straks op het woord, Abradangasisa. Dus als spiritualiteit voor ono. Tijdens katibo, hè, is er om een bradas en sisas roken naar de spiritualiteit dat die en genoeg hebben zich bevrijd voor katibo sani. En a spiritualiteit dat voor de sma, tuurlijk den slavendrijvers, dus maar zijn pot den bigis maar voor ono. In Katibo hebben ook een heleboel dingen meegemaakt naar de voorouders voor uno. De onderofenie ook toe sa uno spiritualiteit de in staat voor du alamala. Dus na tijdens een vergadering wat gaan ze dan tegen elkaar zeggen? We moeten ze weghalen van hun spiritualiteit. En dan geven we ze onze spiritualiteit. En dan weten we precies hoe ze denken. En dat is hun geluk. Om een ding bakadati. Na Afrikaanse asmano. Het tegen jou. Yang en Jersey. Wala tu for ouders nya hebi katibo manang tirede desma etexan gewoon saden trawa etagiden sondra gogo doa onderzoek en daya da desma epot you know in den bribi structuro da kunnen ze je goed in de gaten houden. Ze weten goed wat jij gaat doen. En ze weten ook dat je ook een beetje agado dat hij nanga. Ik weet niet, ze zeggen dat hij een zoon heeft. Maar ik zie niet waar die moeder is. Dus daar ja. Maar in ieder geval, Bradanga Sisa. Dus poer je voor je eigen spiritualiteit. Niet omdat de spiritualiteit voor ons nog boom, maar de ma onder of feni, 400 zoveel jaar lang, spiritualiteit voor Afrikaanse sma. Je ek is wang fonfon, hè. Maar na amasa e voor je, na e vier den sani. I den tak den bigis ma funu no roko na nga den sandati 100%. And if you know en nakwans ma ano asma e fira sani mana yudi en naken ya that you want make this mak mopo eight asandati na Frimangrong, Radio Frimangrong, dat mi ab wang een soort een kalender omtrent een omtrent samsa in Amundisi in Suriname. Dat wang ten wang den esorio tak 2000 voor een soort dominee hebben ze naar Suriname gebracht. So many. Fu sang, wan sari tok. Nee hoor, so many den sen go. Omdat den sma wan, poor Afrikaanse sma, fu den eigen spiritualiteit, want den ma ondrofeni, abribi structuur fu uno, kan, boroko alasan fu den sma disi. Dus dan sades ma moes do. Poor you food rapide and that they give you one sani, sana dance ref meki.
na den schrijf met je. Maar te jono sap den sandi si, dan natuurlijk je huppel mee en uno huppel zo dusdanig dat het moeilijk is om weer terug te gaan. Moet voor uit den sandi den sma. Asan je kon zo vara toe. Dat mensen dan een hekel is, onze mensen, hè? Die krijgen zelf een hekel aan jou. Zo diep je in de indens aan voor de trafolko. Eerlijk gezegd, met dat breed, want waar een wil is, is altijd een weg. Tak denk, een creator voor uno. Op een mij. Het ging altijd zo toevallig. Je kon zo'n boek tegen. En dan lees een boek. En dan is er even denken dat, hé, wie nog bent op deze aan DC. Maar zodat je op je eigen spiritualiteit, naar je eigen spiritualiteit, of leer je boem voor Sani. En juist in volg, dat die in volg, want libi anolibisma meken, na zo ade. Maar wat is aan de planeet die zie, voor godsdiensten en noem maar op, libisma meken deze aan dat die. Maar ja, gaat zeggen tegen een gemiddelde Afrikaanse persoon. Een persoon dat die, ik denk die. Dat je het is in een rokobo. En dan denk ik bij mezelf van, tje porti. Maar in ieder geval, iedereen is zijn eigen leraar. Hè? Je mag voor haar kiezen, maar je na abasi voor je schrijven. Dus im sabi, zou je me kunnen inzien voor je. En meneer zet nou eens maar op tegen Trafolco. Maar ik kan wel zeggen, ga op zoek naar je eigen sani. En als je arki atori en je te kassan serieus, dan kom je al heel ver, bradanga sisa. Want alle sani zijn me leren de afgelopen jaren. Kan ik toch zo met jullie delen? En ik doe dat heel graag. Omdat ik van mijn mensen houd. En mijn lobby assisteem pedesma voor uno detidede. Dus ik ben altijd voor mijn mensen. En dank je de creators. Want ik hoefde dit niet te doen. Welkom in libisma de. En mijn kong uit mijn schrijfje papa CDC. Na de karmi komt dat papa CDC. En in eerste aanleg wou ik dat niet eens, want ik was iemand van het straatleven. Dus ik denk, nee, sumami en blablabla, bla, bla, maar het was door takanga yo. En dan denk je eigenlijk, wat heb ik te verliezen? Ik heb niks te verliezen. If sanino boom en sanina verveer sanin, dan kan je toch achter je laten. Maar gelukkig. Zij hebben mij heel veel geleerd, want zo toevallig kom je dit boek tegen. Zo toevallig dat, en toevallig, na denk je bezig, nanga je brada sisa. En sinds je op je schrijf, dan denk ook nanga je. Moeten we allemaal wel doen, brada nanga sisa. We gaan even naar een pokoe bakken. En baka poko dan wekon direct baka na uno jaso de na arki doso raso nangana programa arki a

0: yau da ora baka baka amoi pokufu ana sisa enfer so afrog sning ya yeah, dat ana bede wa moi ana poku milop dian kati wa poku brada na sisa kan je ook veel uit leren. Eigenlijk. Asandati Samsa eigenlijk. Akati Wotso Tori. Hoe ik zo schrijf je? Vader. Ano Alamala. Vader Europeaan komt tot een idee. Voor een doe dat naar hun voorouders. Afrika nooit nog bij Pina, maar zo'n Sani, zo'n Presi, wel des maar bij Pina. En je bent op Afrikaanse massa kon ja zo in Europa en na de jepset Europa. En dan vanuit Asandati, de Europeanen voor die tijd dat die, Texan Abra voor een groep dat is de kaarten en een moren. En dan, voor alles en nog wat, de Afrikaanse smadati, Chakonja in Afrika, in Europa mee bedoel. Dat eigenlijk de sma, bij ons de Afrikaanse sma, bigitangi. Dat de koler de sma boon voor sani. Fijm libi, fijm doe disi, fijm doe dati. En vaak me loopt dat kent dat in principe. Moro betre te atra Afrika kombaka. Want Afrika nooit dan zo. Dan, als aan dat moest de wel les die uno Afrikaanse afkomstige. Tuurlijk, ik was maar op Angri. Ik kan je wel pretien, geen probleem. Maar, aan ik kon in je ook zo kon je maar. Ik had me nou een meeneem zijn. Je kiezen, maar ik ben direct bakken. Want dat is ook zo'n actief set op het continent dat hij op het orogisme en mijn man begrijpt de Afrikaanse sma omdat de na beschaafde sma zo'n de na zomaar denk je dat gewoon volk ook de bepaalde zijn tegen de want de nooit nog gesproken de sma naar het trobi zodat de sma moest doen zijn dat tegen de. Dus Afrikaanse mensen, no beshi, kan de wel de profeten, beshi, guafesi, en dat is het, wat ik een katibo kon. Maar jullie kan een normale volk, in een wang, en kijk daarop, dat een wang die zo'n zijn op zijn Afrikaanse sma. Dus braden en assises. Je mag trots zijn op wie je bent. Je mag trots zijn op je afkomst. En je moet blij zijn dat je nou een chief tamare, nou een oronef Afrika dape tamare. En dat je nou een chief foudrape de. En dan zijn ze aan je bigisme bij zet poti op de planeet DC. Hoe kan je trots op deze ma? En kobreit je toe dat een aan de uno katibos ma. Maar ergens in de Bijbel, de mangogo poti, tak desma in tamare later de man kon kara kondre dat Egypte ben katibo a volk voor een of andere gado. Hoezo de communisme dat op planeet DC vader dat een volk noemt a gado dat hij de bezig na. Dus dan is hij zo. Je hebt nog voor Sani die gewoon niet de waarheid is. En daarom noemde zeker Suma naar je onderwijzer. Vanuit Mimilop Taigono onaf bribi nek Sami etaki. Maar Goloko heeft deze aan deze. Ooit een volk takas aan dat komt met Afrikaanse sma. En tegendeel heeft Afrikaanse sma. Nou, aan takas aan dat voeden, dan komen ze gewoon met geweld op Afrikaanse mensen. Dus wij mogen gewoon trots zijn, brother Nangasisa. En inap nou een keer die reden voor vier sheng en noem maar op. Nou, dat is daar onder. Maar, aan de zomer, daar onder. Naar de zand, zaterdag voor de kon doen.
1: It may not be today, it may not be this year or next.
0: Ja, dus maar even, dit is even niet de bedoeling. De bedoeling. Ja, dus een. Nogmaals, una next voor go kibri. Want men merk op dat toch best wel woonvoer voor uno. En we kunnen minderwaardigheid complexen. Hè? Die is gewoon aangepraat. Want waar is het bewijs daarvan? Dus de katiwok ba mooi, gelukkig, aan de bendemoro. Maar dan zou je denken, laat die mensen toch met rust. Nee hoor. De man draait heel verstaan voor Afrikaanse sma. Hij heerst aan dat hij de sma draait. En het meest ergere in deze aan dat hij is dat een schrijf je a way of life voor de sma op hem tek abra en op hem moest tek een soort spiritualiteit zou de abi om ons te kassen aan dat die voeding abra. En ja, het is ook zo gebeurd dat inderdaad bovenvoor voor uno, of liever gezegd de meeste voor uno, want op een gegeven moment als aan ego van generatie op generatie en veel ook vanaf 1873 komt de kadeeftide Libis maar de bezig naar ons. Ze hebben ons niet met rust gelaten. Kan de katibo no de moro. Kan in de kies voor moro. En de wanati. Maar dat wan trafasi deklaar je wel. En een facidati heeft te maken met leugens. En denk lei dat je nou you e bribi. En dan hoe dat je om met me, dan moet je zeggen dat nee, dat is aan het nek klopt. Dat je nou ook in een discussie naar mij. En dan hoe hem actie, pik me op aan het zijn dat hij. Dat eventjes, dan zijn ze even stil, want het lijkt net of ze aan het denken zijn. Per aboeko de. Want ik zou het ook best wel willen lezen. Maar het is niet in een boek. Na Mofotaki. En dan de Mofotaki. Het wordt een geloof. En zolang je you know, doet. Dat je ego go op zoek naar je eigen sani. Ik kan tegen het Afrikaanse sma naar Sowotang. terwijl Asandena in jou aan jou. Maar jou heb bepaald, zomaar naar jou. Na na jou schrijf heb bepaald, zodat liefde jou alleen. Maar, bon voor ono e denken dat a way of life zijn de, dat we daar thuis horen. We horen daar niet thuis. Denk, en voorouders voor ono, tangi denk, dat de beschrijving, ze hebben heel veel dingen voor ons achtergelaten, op kleitabletten, papieren rollen, scotgoestjings, alles wat facilis, maar liepsan die ono nabaka. Maar if one follow color, you know dat jij dat het niet van jullie is, het zijn andere mensen, en dat you know a baby, dan betekent dat jij niks hebt. En nogmaals, om jullie zo accidents maar omtrent abowijs voor zade elerio, pa abowijs de. Dus dat want dat je een follow kan kon gewoon. Hij oppo en moffo, hij begint taki, en jij gelooft dat. En jij gelooft dat er belangrijk is. Maar mobriti dat uno zei arki atori, vaak mil op zo'n minuutbrief, niks aan mij taki. Maar je moet op onderzoek gaan. En je moet op onderzoek gaan, niet alleen van arki atori, maar ook wat anderen jou aan het vertellen zijn. Het mag niet zo zijn dat dat je lukudensani of je jeredensani etaki en dan ga je kijken en dan kom je een boek van hun tegen, zijn de tegenovergesteld leksami evertereerbaradangasisa. En dat ook is een discussie. Terwijl het niet hoeft, wat nog voor Afrikaanse afkomstigen die schriftboeken, den de abradangasiza. En mekwan fasi dat je die boeken in je bezit hebt. Want if hier de, je ababuku voor de sma, zijn verteer je wel alleen omtrent je. Dat ook denk je ook moppen uit een situatie per oude na inne. Dan alleen dat per woord dan. Dus, bradang was isa. Ating lepi. Voor een. Ja, om weer volwassenen te worden.
1: It may not be this year or next year, but one thing is certain. Africa must unite. We must unite. Nothing will hold us down. To all well-meaning Africans, to our brothers and sisters in USA, Caribbean, and every part of the world, both young and old, this is our time. Motherland is calling back all her children. She has cried enough, and she needs all her children together in unity and in harmony. Are you ready?
0: Ja, already, voor als je zei axono. Nee, maar mij is je ook te horen dat kenki da pasi er kon brada na ngasisa. Luko alasani, hij heeft te maken met spiritualiteit. En libisma, no kan ik nog een keer spiritualiteit. Libisma kan de in spiritualiteit, maar ano den schrijf een emek asandati, ano den emek den sandati brada na ngasisa. Dus jule kwang libisma, je moet een.
2: What did I was
0: telling you?
2: We zijn
0: een unonalibisma voor Usrefi. En nogmaals, alasani abden tenge. En no, na aten voor Uno baka. En dan te aten voor uno. En we gaan met z'n allen daarmee in. Dat het dona uno in de toekomst. Voor wat jaar alibi waka. Om een stek leri omtrent santek uno. Zodat die te aan jong Afrika kom. Dat usabi den sani sa omus tekel. En wat mij betreft, u kan pot wan bombi di heg om Afrika heen, waar no wa enkri libisma ne konda pe mona, no wa enkri trafolak. Want a geschiedenis sormi, tak te ego mei na nga den folku, Luna eerste was aan de nacht in de Panya. Dat hebben ze altijd gedaan met Afrikaanse mensen. Dus minanga yu, nanga den, brada nanga sisas samusko ete, umustek al les fu asan dati, taki een, tak avins een, sani saudu. Maar dat omus sabi wel. Maar omus sabi wel, brada nangasisa. Dat een alasan abenteng. En no de. Ude in aten fu uno, hè. En dat one taki. Imus ready gidati. En ino mek noa enkri. Trafolkus aan kolerius aan die, tak hij hoor je weg voelen ze aan dat die. Wij zijn geen Europeanen. We zijn geen mensen uit, uit Azië. We komen ook niet uit de Amerika's. We komen uit Afrika. Nadrape de ubigis mak mopo. En volgens den tekel tek ono Afrikaanse sma. Mim tak wel disi tak den sma fu ono. Erse de libi bigiteng libi beradanga sisa. Bigite libi den sma dat libi. Fos den sma trasmakong nak ala den san fu ubroko. Dus dat wil zeggen dat utende. Dat te aten dat fu udoro. Dan goko luku. Den foto sa uben meki. Waardoor. Atekel die stek uno. Zodat die toekomstige. Generaties. No mag mek afou dat moro. En vaak mil op zor uno. Tak een efusma ap angri buiten uno hè, dus de lange virus ma. We zijn geen mensen die je gaat wegsturen met een lege maag, maar alleen je hebt nou een nyang uje jutak nyamanyadi. Je gaat het niet daar eten. Je gaat rustig terug naar je eigen land. Want als je zang, als je een sormi, als je zang, als je een sma, als je een sma, en noem maar op. Echt waar, broer, als je zang, dat is semmen sma dat in nak uno e de panya. Met Europa, de eerlijk walezi, dan met den verteer je, dat na Afrikaanse sma, bigi Afrika, bigi Europa zo. Na Afrikaanse sma. En dan manu na asem groepu dati. Kompanya-panya omensa ni fu unu tapa continent. En char miljoenen fu unu gwein katibo. Dus Afrikano do den sma next. En tegendeel. na bunsani de voorouders voor een obeer door gidens maar niet weten de summa na desma na bunsan de na inden of atakurusan de na inden achteraf gezien minanga yu kantaki tak na takurusan be de na indes masting want desan sariens ma dat do is behoorlijk duivels. Behoorlijk. En nou een keer volk nog aan takkie omtrent ono. Of want solicie de kar ono toe in het verleden. Tak ono na dem tien voor den die dibri. Maar waar is het bewijs daarvan? Min af go so fara met tekso so akatibo. Na libisma bende dape of na di dibris bende dape. Want den bigisma funu na di dibrisani de onderga. Da yo luku unu langa, da yo konteyu unu tak na unu deso. En het vervelende van een soort ladies is dat Jan nog voor unu baka niet dat gaat geloven. Dus baradanga sisa da aima. Anoteng, takia yulibi, abara, ji an gitrasma. Pe dat opoti. Ane poti nanawa enkri presi. Nanawa enkri presi ane potio. Dus eigenlijk we moeten met z'n allen. Ane poti nanawa enkri presi. Nanawa enkri presi ane potio.

0: Google Meet un tema acá. En nos donde aquí está aquí ya las amigos en un mar. Yo fui tan sofiel todo. Y no sé si en bigedo, bigue erken yo serefi sumana yo. En no contemit aquí ya yo no van Surinamer. Fi importa a word Afrikaanse Surinamers. Dat weet ik precies dat je Afrikaan bent. En dan waarschijnlijk hebben ze jouw voorouders naar Suriname gebracht. Dus, want je bent geen Surinamer. If once makong, da afeni takakondre fi e ojewaneng, da aji aneng aap. Dan ga je dan vertellen aan iedereen, ik kom uit aap. Dus, hoor je schrijf je tranga, bradanga, sisa. En, noem ik nou aan trouwang, schrijf mi schrijf toen niet, poer je uit een you way of life. Maar, goluku, a fasifa we libi. Het is niet iets die wij hebben bedacht. Dat Nasani sa trawang bedenk gi uno. Nasa trawang ano bedenk gi uno, bradang asisa. En ik denk niet dat ating lepi fude yu egisani. Fude yu egisani, bradang asisa. Maar alle mensen dat die in Oegi anu en het ligt eraan, wat gaan we daarmee doen?
1: Tjatje, en ver, mighty youth. Love is promotion.

Iya, uleri tumsi voor zijn ik bradang asiza. Dus nu ligt het aan puur aan ons. Dat zou doen aan de les ukisi de afgelopen honderden jaren bradang asiza. Ja, dus na in een fase dat oude. Lukusa ileri vanaf i geboren. En dan da je lukugo moro fara. O fara idoro. Want nogmaals, na a tenfu uno da pasi e kon. En je moet er ook klaar voor zijn. Je moet er ook klaar voor zijn, brada nanga sisa omtrent. Alibisanda pasi eko. Gronta purisi. Het blijft niet hetzelfde. If you look, die bij 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar. En dan ook, ik kon in de jaren 70, 80, noem maar op. Alibi net dan als hen. En dan precies ook toe. Om gewoon ook toe. Ik voel me een foto. Waardoor de tekel die ze zijn tek uno, tek uno. Want je bent op een gegeven moment ook toe dat ono sinds jaar en dag op regels omtrent van omos tjaar alibi waka nanga van om tjaar onsrevi waka. Maar waarschijnlijk trafoor ouders nog hoorden naar den sandati. Waardoor uno spiritualiteit die bij bar uno aan een omen soort sanifuno do en dat hij tegen ook toe san kan tekio. Maar volgens mij de chief tamare de Afrikaanse sma kan de deno bebribi den sanisa de bejere na de yesi. Maar uno de generatie san de no uno moet een toegeven dat behoorlijk tekel tekuno voor die tragenerie golibi zeg maar wan fasi zijn ben verboden die uno want anu zomaar de tekel tekuno toe. Maar natuurlijk, maar dat mag, dat mag eigenlijk, dat omdat uno do want to foto sani, dat sma mo spot uno in katibo. Dat slaat nergens op. Dus, als spiritualiteit, brada sisa, voor uno, dat na a spiritualiteit. Bon voor volk is zogenaamd de abyss-spiritualiteit. Accident per de mopo na adesani. If de eerlijk, hè. Want akans op ching. Tak den do. Tak de erken den sani sa uno edu. Maar één ding is een feit. A aardbol disi is rond. Dus if je begin jaso. Dat je wakker aheercirkel, kom je weer op dezelfde plek. En dat na alibi. Je ook kom bakata wang. Minus alweer na in minanga je generatie, of misschien generatie die nog moeten komen. Dan, asani o change, want dat je ook kom bakker. Pibende. En na enige sani. Te ikon pe ide don om forgiti a geschiedenis. Un om forgit geschiedenis. Un om sta memre fu akatibo. En da wabif duwa onderzoek fa asandati
kung so fara. Ego ook tup tjunso nang atranga yesi fu uno. Evident eit akinomek ismako in yu kondre sumar. En an tokye opo den doro giden suma. En dan aden sem suma dati. Klar uno bigisma. En minanga yu no e fira san dati. Telekade ifti de. Dus ons ko aksi pardon na de spiritualiteit fu uno. Want uno e lei daaronder. Oké, okay, niet zo lek van een trabigisme fu uno. Lei onder van 400 jaar lange katibo. En nu, toch jaren a katibo dat ik ba. Maar toch a jersey lekode ete in katibo. Omdat we mogen onze eigen wil niet naar voren brengen. Omus huppel mee naar de trouwen. Maar in trouwen, den on yang katibo. Juist naar den pot uno in katibo. Dus mek den go, sukuren den di dibri kracht die sabe den an aden, kan het teleka de iftire den de takru kracht die den an aden, en minet akasat, omdat mi wan beledig desma, lukuren sansa desma do no, zijn duivelse dinges desma do. En kan de desma no abba verstaan, tak di dibri kracht die kan te kistje in yo. En voor alle soort sanat die den bigisma voor uno be bari desma dat no du bepaalde sani. En nogmaals, ushi sana arida, zeide mek desma betaki no du bepaalde sani. Ushap sana arida, 400 zoveel jaar lange ideenwa soort een hel eigenlijk. En dat heeft ook allemaal te maken met het ranga jesi kan de voedersma voor attenda ti. En we waka e brief ala den volku en an spot lobo ulob den tra volku opo doro jiden we jiden nyang we jiden dringi. Maar ja, de geschiedenis heeft mij geleerd niet meer doen. Niet meer doen. Alexander Taki, Alassan Lontu, hè. En te ibige waka om een rondje heen, ju e kombakana as een presi. Dus, uno Afrikaanse sma, wo kombaka tap grote hoogte pobende. Maar alleen dit keer met uno arki zijn creators voor uno en tegen uno. Kono horen naar den geboden voor den, niet den geboden voor den travolgo, omdat nal men make, maar de is op jou zijn nu dat je komt tot de conclusie dat eigenlijk kan de anno alles met op haar continent, maar u bent contra nga jesi. En atra nga jesi, mek u konfadon te inu an katibo tu. Dus lukus atra nga jesi, kan do. Dus in a toekomst, mek u de sting seden creators fu uno. If den tegi uno, no du asandati, kono du asandati. If den tegi, no opodoro di vriendesma, da uno mus opodoro di vriendesma. En if den sorio, tak kan de angri e kirisma, den gogoluku, Samsa di iep den smarati, desma konot te in yu kondre, en dan enak ala den sanifi panya. Dus ik zou zeggen, imak giwans mama pretinya, mame kagonya mena e igi oso.
Na me kako in yu woon kamer, fuko nyama nyang. Want te anyama nyang, akon de krachtig. Na yu baka ou long. Na yu baka ou long. Dus brada nga sisa, omusu, minosap ek minanga yu ode in den ten dat ete of wanneer dit gaat gebeuren. Maar dat opsa is 100%, want alles is rond. Alles is rond. Dus je ook om baka te waka om een rondje, je ook om baka na asse een presie. En een presie dat die na dat je af welvaart, je draai, alles aan o abi. Dat om ons leerles omtrent af verleden. En dan de lessen dat hij over het verleden, om dan te kakatibo ook te mee. En dan ook om ons gogo analyseren, wat doet onze vader, tak man katibo ben kondeji uno. Het heeft puur te maken naar tak inomashi voelen trafolko. Tak na takrusando kondo na ngayo. Want we reken dat alas madelek fa uno de. Ma alibisor uno dat het niet zo is. Het is niet zo, Bralanga Sisa. Dus het zou mooi zijn. If in a toekomst. Utek leri. Omtrent. Sampasa nanga unu Afrikaanse sma. Modra iwan poko eva en abaka poko dan me kon direct baka na unu. Dis nawan seranam brada di en meka poko disi en aksimi if mino sawan draaien tapu a arkidoso. Dus dat gaan we even doen.

0: Steam.
1: Undora baka yaso den arkidosu raso petelek no ye arki atori bradanga sisa wota kip chinso fu an spiritualiteit and all can begin a spiritualiteit disi baka in katibotori pemibet agnetot bataki an ya no fosma in aer north and south america no insra na wang di an roko nanga de eigen spiritualiteit wo for of densma an pudes refi uit a katibo Haiti bijvoorbeeld nou af den kondre die een peun usabi tak een demandati roko nanga Afrikaanse spiritualiteit ja den een spiritualiteit voeding en asan dati bevrijding den op een gong nanga kanon nanga de wan dati maar den een vooral den Fransman bewan be bombarder ne man ma next nepsa brada nga sisa en daarom ik de man lip des mana nanga rostu wan den refitaki den kan konanga kanon den kan konanga walos orsani maar gewoon als spiritualiteit zaden sma voor a kondre dati rokonanga asan bigego omgekeerd tak na den een vervorming edede en in Suriname heb je ook dat soort dingen berenanga sisa niet iedereen maar heb je ook to spirituele libisma die een roko nanga asandati fu nut naf de in katibo. En daarom meki direma ook mek uno nood ot christene vandaar dat dema taki tak uno na dem chief din di diberi. Maar mi kan tegi den smarati di diberi noma durien sandati. En daarom ik denk die diberis het tegen uno Afrikaanse sma. En dat de roko juist na de lange virisma voekan klaar uno. Maar, mene sabi, ik denk dat ik graag tino sabi, juno ma roei Afrikaanse sma uit. Juno ma was aan dat die. En uno abuno spiritualiteit. Une go go do next day kana wantra a folku mar eftra folku e kondusan nanga uno dan if want to sma de da de wisden smarati ya dana yusref sukendok want des manote ita contact me chami go in katibo mar if go go pod des ma in katibo da des ma ultrap kennis fu spiritualiteit. Soms maar ik kies voor vorm. Maar anodens maar e vieren. Na de a very very massa e for you. Na e vira sani. Des refebri ketak, hoe kan dat? E na kio. Juni e vieren. Mano. Eng e vieren. Baradanga sisana ala den soort san dat is a obigisma gebruik en desma be aba recht voor gebruik den san dat is. Na voor den san dat is, want so aan voor uno, eh. Erika taki, ano spot lop de libisma be lobo uno, dilensma gi uno, dembri bi strukturo. Nee, na voor you, voor difio. Want de ma ondro feni den yo spiritualiteit. Den si o mensani Afrikaanse sma wereldwijd drapede in Noord- en Zuid-Amerika. Tak, tak, tak, tak den on en da sa irika i des madu den go tek del missionaris mi belis in a calendar tori sa me tegi fu de gebeurtenissen in Suriname dan tudu som fu de libis manat konas rana so so fu bekeer den sma so dat des ma kontrom kristene nanga den sa andati en dus zo doen de Afrikaanse sma kon de a christen at de man ook gien omdat aan een spot loop de man loop you de man gien voor poor you voor dief you en teleka dief tide Afrikaanse sma no man grab den so tori dat die zo lees me loko den een den talkshow tapa TV. Dan, de wet maas refet aki. Ano mif arki atore takasa dat. Na des refet aki. Wet man, anga wet vrou, dene gomoro na kerki. Dus da se reka epsa, suma egwa kerki. Na de Afrikaanse sma. Wereldwijd. Dus amang jiwa sani sa insrefi nero konange. En dan yu ogogobo denk fa alles en nog wat. Seide meki wel degelijk de man kan gire sani. En het meest achterlijke sa meyere ooit. Abunta katibo bende. Want daarom mek u konsap gado. Soort gado yu abe over. Want den bigis mafio mensa bleksom soort suma na den ne soort anga soort gado den de bezig en den trauma beshi san ook to den trauma sabe mesandel den smafuno de beshi taki ye naka ye vipa mananga wa vipi mana yu e fira sani yu sei naki den smana yu e fira sani de man shi ook to talk fa Haiti do sonder dat de ma ap kanono nanga de wandati mara den kanono fu den Fransman is melter gue hoe dan hoe kan dat dan dus na door alle den soort sandati ze hebben het meegemaakt ze hebben het gezien meki de man do alle den best wat kon voor jou heet je spiritualiteit. En ombrasa uno eigen spiritualiteit. Dat moeten we 100% doen. Want uno spiritualiteit. Juist je hebt uno in den soort tendati. En voor zo'n tende we baron ook voor uno de bepaalde sani. Maar oké, okay, we doen dat niet toch wel. Als een comfort voor je nu. We kunnen vader in een soort dieperachtige zijn. Zijn de kaar katibo. En dan ook. You know baka en you aba recht dat die. Dat je roken naar je eigen spiritualiteit. En dan een fooi, een naki. Maar aan je evieren, naar een schrijf evieren. Dus nog eens doen denk je, brada ngasisa, dat aan de spot loop desma loop you, voedensma gi you, den bribi structuro. Want volk sani onder a suk sani, alla figuur kan kom, da ei tegi sani. En omdat you nego op onderzoek uit, mek da je wakananga san, en da je briba sani. Je briba sani, brada ngasisa. Dus hoe dat hij voor jou schreef, ga een beetje op zoek naar je eigen sani. En ook nog de, je hebt internet, en dat je aan dat die, boem voor sani voor Afrikaanse sma, schrijf drapen de, mek drapen de. Dus eigenlijk, dat je wakker abakker, is jouw eigen schuld. Monti a no fosani sanka opo yu ai. En mi breiti wereldwijd nogal brada nanga sisas de bezig nanga zwart bewustzijn. Des maar de bezig nanga asana. Ik denk dat overal waar we zijn, gebeurt dat. Maar des man oza epra den boskopo, de in de minderheid vergeleken nanga ding die de bezig nanga den tras masani. Schrijf je des masan de bezig nanga den tras masani, ik is ati beront af you, omdat you no want des an voor den tras ma. Trawa etak baka abunta katibo bende no so uno bole sap gado. Ik bedoel, sommige dingen moeten die mensen gewoon opslaan en dan arki desan sa yu etaki wa antal kere. In het dat je er zijn, er ook op een opmerking. Dat je. Dus katibo be moes de. Nu zo uno bosap gado. Soort gado uno no bosabi. Agado sa wet mangi yo. Uno bosap next voor agado dat je want wabo igi krachti dan ga makti. Dus nu, na de Afrikaanse man, allemaal, maar best wel een gros voor de Afrikaanse man, na ding schreef, ik hoor de schreef als potu. Ano, de wet man, ik hoor je als potu. Je hoor je schreef als potu. Atensa de man, ik hoor je als potu, is 30 eeuwen geleden. Maar dat vrouwen kan dan aan jou dan. En vaak mij op zo'n dat ik never, nooit, moro met een opmerking die zie dat abunt a katibo bende want dat zo ook al lees op gado. En dan is massa e denk ik zo. Nooit i ervaar toch dat a gado voor de man kom voor jou uit katibo. Voor je bigisma uit katibo, 400 zoveel jaar. Dat zei bij doe alleen 400 jaar, dat je lekker gaat dat bij schrijven. Kan de eerstien bij weri, ik ga god doen schrijven. Dat 400 jaar lang als schrijven. En dan nu die katibo bij eindelijk die de Afrikaanse, maar dan ineens is hij wakker geworden. En ono, soms moet ik lachen, mooi broer, dat was iets, maar ben je serieus. Nee, maar denk ik tjusa, hè. Dus meisje, ik betek je, wans maar voor eens maar zijn met elkaar, jo. Tak den, ook tak je, tak abon, tak Hitler, doe den sandis nanga ono, wan na sofasi, uko leer sabi, agado voor Hitler. Ik heb dat soort onzinnige dingen nooit meegemaakt. Maar ik vind dit wel onder mijn mensen. Dit is maar voor uno. Echt, mi misje gro omtrent asanati. Ja, abunta katibo bende, want zo olees ab gado. Libisma zei ik den san dat hij tap afasi dat hij. Kennen hun eigen geschiedenis niet. Ze weten niet eens de bigisani zijn de voorouders voor den doe way way way back. Kennen ze niet? De kracht die naar de macht die voor uno. Ze zijn dat nooit gaan onderzoeken. Ze doen net of we dat niet eens hebben. Dus ik heb een probleem de als aan not dona awet man. Ano dona Europeaan, ad dona you. Wa Europeaan of zo, kaler mi wansani, ma te eita kangami, mi e analiseer sa eitaki, en dan mi eshi dak dawa onsenak sani eitaki. Ma raka ook to, tak mi eshi dak, ja, je hebt een punt. Maar, de novos fudes ma fu uno, vinden het de dood dat na een dat na sosande en Afrikaanse massa e denk je zo e do lek uno sag mop of Afrika dat uno be abi spiritualiteit. Het is echt een belediging, hè. En het is niet een belediging die wordt gedaan door een andere volk. Het is onze eigen mensen komen met dat soort onzinnige dingen. En dan last one, die one bit Amy Asandati. Dan weer accent, aki manan. Zeremek agadon oko jeb uno. Zeremek agadon oko jeb den bigis mafu uno. Ja, uno besap gado. Meteen dat inderdaad uno bensap agado disi. Mo abuno igi gados. En u etak gado, enkelvoud, maar mi etak gados. Dat man tak is meervoud. En no tegi mi tak, ja, na awang gado de. Volgens mi tego na den kerki, krijg je een boek toch, die de Bijbel heet. De Google lees, if you lees, if you find this answer, you etaki, draap de in den boeken. Het bestaat niet, Bradang Masisa. Isab sa a-gesiedenis en leer met de asane kont af spiritualiteit. Tak in Tamare, die de karen en oude Egypte. Dan alle den krachten en alle macht die voor ons zou bij Abi, den documenteerden, allemaal dat apostel, dat papier al lolo en alle wandati. En ik ben blij dat ik op zoek ben gegaan naar dat soort dingen van ons. En ik was hartstikke blij die ik kon vinden zijn voor ons. En ano diari me broadcast den San DC te jaren al. En maar ja, boem voor uno, et ka libi gewoon, het leven is zo. Nee, het leven is niet zo. Ju eji alibi wa richting. Na ju le kalibis ma eji alibi wa richting. Maar Notakasan is nooit moro. Dat ibreet i dat katibo bende. En dan is massa etakasan dat tak de bebreet i dat katibo bende. Na den bedien katibo. Na den bedien katibo. Nee toch? Dan hoe kan je zoiets zeggen? Dus dat want dat ik den bigis mafio. Futu ben moes kap fosi. Anu be mus kap fosi, fro bobi be mus koti, e juk desma ai puru, kod desma tongo, kod desma lip. Dus alle nens hati Afrikaansers ma be mus ondergaan, fu aben kan kon saba gado dati. Sap sabet takan ngom of aira brada ngasisa, want het slaat nergens op. Het slaat nergens op. Befino sap sa im taki, hou da je mond dig. En fosi taktu golku ef desani sa yuwan taki ef asan deso. Want ik heb dit zo vaak gehoord, niet door één persoon, hè. Verschillende personen komen met dit soort onzinnige ding. Taki ja, ma uno besab gado. Tuurlijk uno besab gado fu ayobo. Maar dat nou want dat uno no abi. En dat je sap dief je, dat je zegt, oh, je tak pede mank mopo na nga den sani gogo mek den dief den. Dat je tak na je concept den teki. Dat den gogo mek dief den. En dat de wet alalibisma de weti. En dat in een soort san dat je de, en dat nou, in een loop je bigisma, maar in loop den figuren, zijn de in een boek, zijn een tjagi jou. Maar een figuren in een boek zijn niet jouw familie, zijn niet jouw voorouders. Dus we zijn zo de kluts kwijt, dat we gewoon, ik kan het ook wel libuno schrijven, iedereen kan komen en doen met ons wat ze maar willen. Want jij vindt dat na Agado voor de Bijbel en bla bla bla. En over de Bijbel gesproken. Wel is den bokobong desmasande in desadati. Lezen jullie wel goed? Ik denk niet dat jullie goed lezen. Omdat Theusap je geschiedenis is. Dat in gogo lezen bokodati. Zijn mij kaar Bijbel. Dat je schreef ons kreeg. En dat meteen je schreef ons shitaki. Hey, na uno sani. Dat de man gogo wet asani. Gideon San Traning, maar naar je concept die man teki. En nogmaals, me negi awet ma as schuld in no vervoelens aan voor uno. Omdat de bepaalde sani, jij moet dat gaan doen. Jij moet op onderzoek uitgaan. En teje doe den san dat im ap wel lobby gius report voor ons me. Des masa etak den san dat i. Tak uno besap gado na nga de wan dat i. Volgens mij gaan ze niet binnen van hen. Dat de tijdens refi dat nou een soort onzinnige san mi taki. En omdat jullie ook niet iedereen. Want jullie betekent dat het iedereen is. Nee. No voor uno. Etek sani dat die dingen zo zijn. En dat wist ik hier, want tralibisme etek dat no, als aan no deso en noem maar op. Dat is zo omdat een of andere dominee zijn snapt op a tribune. En dan een man dat die mooie pak, waarschijnlijk PC hoofd gekocht. En met wiens geld? Met jouw geld. In plaats van Gideon Chief, you are money, gogobais, brother jouw botaki. Ga visselboeken voor die kinderen kopen. In plaats van gogobais, je man sa snap. Tap wan balkon, tap wan sandra. En dan amei verteer you. En mij tijd dat lees, dit is lees, dat is. Maar dan heeft mij tegen jou, Google lees een Deuteronorium naar Leviticus. Dan, baka dat je tegen mij lees, dat we corrigeren tori. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Want je was kreeg, je kan tegen je. Je schreef ons kreeg, want vaak mil op de kassa aan dat hier. En dan mijn actie dan. Met wie is dit gebeurd? Wie is verscheept en naar een andere plek gebracht? Aangekomen op die andere plek. De mambo katibo jou. De mambo mesandel jou. Ga dat aan je dominee vragen dan. Met wie is dit gebeurd? Kan de sosofu fa aloba awet mangado? Obige tegi je waarschijnlijk dat die persoon die dit aan jou heeft verteld, hij spoort niet. Is het een christen die dat heeft gezegd aan jou? Nee, dat is een meneer. Die af en toe daar op de radio is en dan zegt hij dat soort dingen. Ja, dominee zegt dat weer. En hoe kan je naar iemand gaan luisteren die niet bezig is met een of andere Jezus? Dus zo voor Akawin Asak, ook kon dan een soort kronkel zijn dat hij maar. Meneer, ga lezen. Deuteronorium 28. Ga lezen Leviticus 26. Dat tekba lezen dat jong kon tegen Mino. Met wie is dat allemaal gebeurd? Dus, nog voor zijn idee, zijn kan op je ei, maar vele van ons, we zitten zo vast in andere mensen hun dingen. Dat voor alles en nog wat bedenken jullie om daar maar in te blijven. Ik snap ons niet iedereen, hoor, des masandes, so ik snap die mensen niet, Bradangasiza. Want if misrefi ontdek, want de meeste voelen op een one Bijbel. En ik hou van lezen. En dan lees ik gewoon Deuteronomium 28, Leviticus 26. Het gaat eigenlijk over hetzelfde. Dat een volk zal verscheept worden. En die volk die komt in landen die niet van hun zijn. En daar zullen ze kwaadaardige dingen tegen die mensen doen. Nou, if Asanis bidden een quiz, dat je misschien een trofee krijgt, of misschien een heleboel geld, nou dan zou ik winnen, hoor. Want ik hoef je alleen maar te zeggen, ik lees daar, jullie zullen verscheept worden. Jullie komen in landen die niet van jullie zijn. Suriname is niet van ons. Guyana is niet van ons. Barbados is niet van ons. Wat men de Verenigde Staten noemt, is niet van ons. Zijn niet van ons. Onze landen zitten nog altijd in Afrika. Dus if trawiki zonde, desmaals moet ik waarschijnlijk net uit kerkje of zo. Zorg dat je jezelf gaat bevrijden. Want, en meneer, zij is net op een podium, tegenwoordig ook vrouwen. Die kan praten met zijn mond wat hij wil. Maar waar is het bewijs? Waar is het bewijs daarvan? Misorio abowijs voor mekba. Deuteronomium 28, Leviticus 26 staat geschreven. Jullie zullen verscheept worden. En jullie komen vervolgens in landen die niet van jullie zijn. En daar gaan mensen jullie mishandelen. Nou, ik slag cum laude. If je actie me zo'n vraag. Ik zeg je gewoon, het zijn die Afrikaanse mensen. Die hebben ze gestolen uit Afrika. In forten daar gebracht. Daarna verscheept. En die mensen kwamen in landen die niet van hun zijn. En daar hebben ze een hebi katibo meegemaakt. En een beetje van die katibo is eigenlijk tot de dag van vandaag. Want die Afrikaanse mensen, ook wereldwijd, niet iedereen, zijn heleboel dingen van hun kwijtgeraakt. Dat in plaats van dat die meneer die op die podium staat, als je op een podium gaat staan, dan moet je zeker weten, dan moet je de waarheid kennen, laat me het zo zeggen. Maar joh, ik was snap dat, hè. Omtrent, want Sani schreef in een boek. Maar dat jullie een leesboom. Waarschijnlijk, Alassani zijn eenvoudig, is dat leesje. Maar hoe zit het met een Deuteronomium 28 en Leviticus 26? Hoe dan? Dominee, leg me eens een beetje uit. Hoe moet ik dat zien dan? Dan zo'n dominee staat met een mond vol tanden. Dus, en dan look me neer, blame a dominee. Ik me blame des massa egos dong. En arkisa a dominee taki. En als je dan wil zeggen, maar een meneer daar op de podium, dan kan de ook nakigwe. Kan de ook nakigwe dat nee, dit is wat ik zeg, dat is het. Maar ik heb naar een programma geluisterd van een of andere meneer Kwamimba. En die heeft een ogen best wel geopend met Leviticus en met Deuteronomium. En dan weet ik al wat die dominee gaat zeggen. Dat ik een duivel ben. Dus Bradangas is Afrikaanse sma. Ze zitten echt in zo'n soort put, hè. En als je zegt, dan maak moppen uit op put, moro. Dus dan nemen ze alles net of het zo is. Ik ben de scheppers en al die mensen die mijn ogen ook hebben geopend. Ik bedank ze. Ik bedank dat ze dat doen. En het is niet zo dat me een nou, Arkidens, maar nee, mijn Arkidens. En dan ga ik verder op onderzoek uit Bredangasisa. En Brada Disi, Momekata Kanga Ono.
0: Disi,
2: wat de vijf
0: het oude moet weg en de nieuwe komt in. Huh? Nego Fadon Sander.

Ja, wijsheid, verdraaid, stomiteit en een abradis apleti. Want de sansang. De sansarian tras mij leer uno. Slaat nergens op. Wat velen van ons nemen die dingen aan als zoete koek. En natuurlijk, Heere, wat heert er als Orsani, gesproken door een Afrikaans persoon, dan de Ebribi, dat Afrikaans is madom, achterlijk en noem maar op. Dat Afrikaans is madom, achterlijk

door Abra da sehe ki di maneri ifhalei, di vetamani ifhalei, amara da nga sisa. Ma leksan takik ba, alasan lontu. E deisa hela artbol es rond. The sun is round. The man is all round. That one taki tiwaka. Dana apresipik mopo. Nadrape yo kombaka. Of anders. Onderweg. In die cirkel. Dan ga jij een heleboel rare dingen zeggen daaromtrend. Want je boom voor ono suma. Is het de doodnormaalste zaak van de wereld? Dat eerst hun voorouders 400 jaar in een hel hebben gezeten. Die mensen hebben niets gedaan. Toch kwamen die mensen in een hel. En die nakomelingen nu van die mensen vinden het normaal. Ze vinden het normaal. En ik vind dat niet normaal. Gebruik je verstand, Bradangasisa. Daarom ik den creator ging. De creator no jiwan verstand. Dat trauma moest tegen jou. Wat je allemaal moet gaan doen. Nee, ano dat denk je. Denk je, Sani, voor jou zorg dat je weet waarover je praat. En if je ta anganomo, indens masani, betekent ook dat je eigen geschiedenis niet kent. Je gaat me toch niet zeggen dat een vrouwen niet zijn. In de fabrieke structuur disrespect mensen vrouwen. En ik wil geen enkele fabrieke structuur hebben die ik zo om naar oma. Ik moet de kataki die in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar is die moeder van die zoon dan? Waar is die moeder? Dat wil zeggen, het is vrouwonvriendelijk. Wat mij betreft had het zo moeten zijn. In de naam van de Vader, de moeder en het kind. Maar heb jij kon een concept die zien? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest vind ik dat je vrouwonvriendelijk bent. En ik zal nooit vrouwonvriendelijk zijn, want ik kom uit een vrouw. Ik kom niet uit een man, uit een vrouw. En dat is je moeder. En je moeder komt ook uit een andere vrouw en dat is je oma. En dan hoezo moeten we die vrouwen aan de kant zetten? Mekasan de soso man, man, soso masma. Bij ons, Bradangasisa, in onze spiritualiteit, godinnen en masma de. En het is logisch. In de lees des aan dat in den boek osa des magie, maar de moro bigi een asma. Zijn creëers aan, die zijn de vrouwen. Zijn niet de mannen. Alle volkus aan de planeet, die zijn allemaal komen zo uit vrouwen. Niet uit mannen. En daarom ik meel op spiritualiteit voor Afrika. Want man en vrouw, dat na a spiritualiteit voor Afrikaanse sma. En het is logisch. Tegen Gogolisa Bijbel, dat gado dat hij met een wamang, zakar Adam, met toko heeft hij dat gedaan. Kijk, ik zou dit geloven als ik misschien marijuana heb gerookt, misschien heb ik een alcohol gebruikt,

mijn hoofd werkt niet meer goed. Dan zou ik zeggen van ja, maar ik doe niks van dat soort dingen. Ik ben geen alcoholist. Dus ik weet bepaalde dingen. Zonder vrouwen zouden wij niet zijn. En nou als man om kon tegen dat wangado mek uno vanuit toko toko. Hou jezelf voor de gek. Zo. Dus ik kon de in een baby structuur. Sans maar de vrouw onvriendelijk. De enige baby-structuur waarvan ik zie dat het niet zo is, is dat van ons. Gelukkig we hebben we toch in Suriname mama Aisa. En mama Aisa is een vrouw. En we op een vrouw dat die in alle soort fase in mijn breedte dat ik me poko ook te voor de vrouw dat die. Vrouw dat die. En wij kennen die vrouw daar als een mama Aisa. Maar waar ze vandaan komt, uit het oude Egypte. Want dat weten we niet eens. Want in Fasaneng, desmasangiyo, want er abribi structuur. Dan een consorio. Tak een lekva de meekar in Gods volk. Gwin in Egypte. Ze hadden honger volgens mij. En dan zijn ze daar gegaan. En die den kon de Chimoro tranga. Zijn ze daar weer weggegaan. En zij hebben dan alles daar gemaakt. Noem maar op. Bralanga Sisa. In onze concept, ons Afrikaanse mensenconcept, geen enkele man heeft ons gemaakt. Het zijn niet goden die ons hebben gemaakt. Het zijn de godinnen die ons hebben gemaakt. En tot de dag van vandaag zijn het vrouwen die kinderen baren. Hoeveel dingen moet die meneer doen? Die meneer heeft, om het zo te zeggen, die meneer, de mannen, die hebben sperma. Maar hun lichaam is niet zo gebouwd dat zij kinderen kunnen baren. Dus de grootste mensen die dat kan doen, zijn nog altijd vrouwen. Dan hoezo vrouwonvriendelijkheid? Ook in spiritualiteit doen mensen dat. Ook in godsdiensten doen mensen dat. Je hebt sommigen waar helemaal geen vrouw is. Helemaal niet. Dus ik hou van die concept van ons hoor. Want dat leer je. Vader. Ze beginnen niet eens met vader. Het begint met de moeder. De vader en het kind. Het kind kan een jongen zijn, het kan een meisje zijn. En nu gaan ze opgroeien. En dan moet die zoon een vrouw gaan zoeken. Want hij wil kinderen hebben. Die vrouw. Die hoeft niet speciaal een man te gaan zoeken. Ze hebben zoveel dingen in hun. Dat ze ook een sperma in zich kunnen hebben. En dan maken zij een kind zonder dat ze geslachts. Dat, zonder dat ik naar bedien ga wamen. Alleen zo zijn dat ben de nou minder brengasisa. En. Maar nu, tegen Afrikaanse smaren, is het ook toen is maar voor het continent. Want daar heb je ook een, of ze zijn moslim, of ze zijn een christenen. Maar wat hun voorouders waren, zijn ze niet meer. Zijn ze niet meer.
Als ik naar een kerk gaat, dan zou ik aan die dominee, daar heb je hem weer, vragen: waarom moet het zo zijn? Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan vraag ik dan: waar is Eva dan? Waar is Maria dan? Dus Baradanga Sisa, hoe je echt inzien, dat niet normaal is. Maar omdat mijn volk niet nadenkt. Alles is voor hun. Dus lekva kom niet asani, als we eten kasani. Maar, asani si wang, vind ik niets, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want daar waar is die vrouw? Maar hoeveel van jullie denken ook zo van, hè? Waar is die vrouw? Want van velen van ons vinden het de doodnormaalste zaak van de wereld, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit is dus de indenk kerkje bangi. Als we dat weten, zelfs vrouwen zeggen dat. Maar die vrouwen moeten toch een beetje gaan nadenken van, hoezo, waarom is er geen vrouw daarbij? En wie is die Heilige Geest? Dus kortom, Bradangasisa, niet denken, Mickey, Wallerfood en Sorsanisi, etekuno. Een heleboel van ons denken niet na. Als ik dat lees, ik denk, hey, hoe kan dit nou? Kom, Aki, ik ga mee met die mensen hun ding. Dan, agado dati, amek wamasma, Adam. Atak amek Adam uit toko. Wie houdt wie voor de gek? Noem maar kwalibisma uit toko. Je moet sperma hebben en die baarmoeder. Dat heb je nodig. Maar geen dingen, maar het is maar voor uno. Esha san zo, God kan alles. God kan alles, Baradanga Sisa. Maar ja, kan alles behalve tot het idee komen dat als de vrouwen kinderen baren, dan zou je toch eerder die vrouw moeten maken. En dan komt er een man. Maar je gaat eerst die man maken en daarna die vrouw. In onze concept, Bradanga Sisa, zijn het de godinnen die man en vrouw hebben gecreëerd hier op deze planeet. En het is logisch. Maar man, trabribi structuren aan de Jatapa planeet, die vrouw wordt helemaal weggevaagd. En het zijn alleen maar mannen. Maar geen enkele man heeft een baarmoeder. En dan komt hij met een toko de man met libisma. Dat hoezo dan? Die ogen, die neus, je tanden, je oren, je geslachtsgedeel, je buik, je hart. Wie houdt wie voor de gek? Nou, Erik, dat is wel low rokodap. En dan begint hij rokodap. Dat is zo eenvoudig. Je komt tegen me. Ey, toko. Vanaf ik een baby ben, denk ik, hey, dit klopt niet. Dit klopt helemaal niet. Dus uno's do insani, waarvan jullie niet eens denken van, hey, asani is niet klopt, jongen. En velen van ons doen dat niet, alleen omdat het daar ergens in een boek geschreven is. Maar iedereen zeker, if na gado meka boek, dat if anolibisma creëerde is aan dat die. Ik zeg dat het mensen zijn die dat hebben gecreëerd. En die mensen die dat hebben gedaan zijn gewoon vrouwonvriendelijk. Zelf. In Libivu, de goden en de godinnen. Het zijn vrouwelijke krachten
die een goden hebben gemaakt. Omdat zij als vrouw eerder waren dan de mannen. En die vrouw maakt die man. Dus hij maakt een god. Dus die godin maakt een god. En if me go back on this Masani, die god daar heeft een man gemaakt. En daarna komt hij tot de conclusie, ik moet een vrouw maken. Dus ik vind die spiritualiteit van Uno is, is veel beter. En dat welke dan ook hier op deze planeet. Want het is nergens, zal je zien, of het nou een vrouwelijke giraf is, of een vrouwelijke tijger, olifant, zelfs de vissen qua vrouwen, vissen. Zij zijn de mensen die baren. Niet die leeuwbaard, maar die leeuwinbaard. Aboriki, ano, amasma, emekip ching. Na afrouwelijke aboriki emek dem ching. En dat wil zeggen, dat na een concept, maar een concept dat die waren al bij de godinnen. Die waren al bij de godinnen, Bradangasisa. Sani is singwa poko. Het is een menswereld. Ik hou niet van dat, van dat. Want het slaat nergens op. Nangala respecte die amasan singwa poko dat. Het moet altijd eerst een vrouw zijn. En dan een man. En ik ben blij dat ik een man ben die dit zegt. Want als nou een vrouw was, snap je naar een microfoon. En ze zou dat dit zeggen. Ja, die mannen zouden haar niet serieus nemen. Zouden jullie niet serieus nemen. Dus ik als een man doe dit en ik zeg het. En het is gewoon zo. Theus op je geschiedenis. En de Sanisis en Motakno zijn opgeschreven op die kleitabletten in Sumerië, wat men nu noemt een Pede Arabiri, de Kirkir Makandra, weet ik veel wat ze allemaal met elkaar doen. Daar komen een heleboel verhalen vandaan van de Afrikaanse mensen. En daarin staat geschreven dat mannen, dus de goden, die mannelijke, kwamen hier op aarde. Want ze wouden ook man en vrouw maken. Maar het is ze niet gelukt. En wie moest komen, denk je? De godinnen. En toen de godinnen kwamen, toen was er leven op aarde hier. Toen had je mensen, vrouwen en mannen. Maar die goden, die mannen, die konden dat niet maken. En het is logisch, die vrouw heeft die baarmoeder, niet een man. Die olifant, die vrouw heeft een baarmoeder. Zelfde met leeuw en noem maar op. Dus bribistructuru zijn ekonanga den concept. Alles is man. Hou jezelf voor de gek. Hou jezelf voor de gek. Want sommige dingen zijn gewoon logisch, Bradangasisa. Maar is zijn een probleem voor Afrikaanse smaak wereldwijd. Fos ugogos fuku uno egisani. Trafolku pot omensanik bij nu ede. Pot omensanik bij in nu ede. En dan nu in meka sweet kuna yu egisani, dan heb je een probleem. Want Yusani, no Jesh, Asani, Sadeng, Trawan, Giyo.
enda ye ye fordual chinso in you ede terwijl het moet logisch voor alles en iedereen zijn dat het gewoon zo is. Op kleitabletten staan dat soort dingen geschreven. Op papieren rollen staan dit soort dingen geschreven, Brother Masisa. Dat mannen kwamen hier eerst op deze aardbol. En toen wouden ze mensen maken. Maar het is ze niet gelukt. En toen moesten ze de godinnen gaan roepen en tegen de godinnen zeggen wat men wil hebben. En de godinnen hebben een baarmoeder, dus zij krijgen kinderen. En dan kan die vader die kinderen gaan opvoeden, dingen leren en noem maar op. Maar het zijn de vrouwen, Brabanga Sisa, die gewoon hier op deze aarde na umas makrachti mek unu libisma. En de Sanisa Metegio was nog eeuw lang was het zo. En dan nu drie structuren aan kompaspas, waar vele van ons in zitten. Dus maar dat nu, ze kunnen zich niet bedenken dat eigenlijk wat ze geleerd hebben, dat het niet klopt. En oma's maar ook toe. Vind ik hoor. Die moeten dit soort dingen niet accepteren. Zolang de dominee jou niet kan zeggen, meneer, daar op die podium, waar is die godin? Want het is geen mannen maken kinderen. Ook toen niet mannelijke goden maken geen kinderen. Het zijn de godinnen die dat doen. Het is die vrouwelijke olifant die dat doet. Die vrouwelijke vissen doen dat. Wat ik ook mooi vind, Baradanga Sisa, wanneer het komt op de bomen. Tidrape asana tego. De bomen, ik wist het ook niet, die die vruchten maken, dus een bonanga vrucht toe. Dat zijn vrouwelijke bomen. Ik wist dat helemaal niet. Ik denk, ja, een boom is een boom. Nee hoor. Zoals is je nyang de na een boom, dan moet je al weten, dit is een vrouwelijke boom. Want die mannelijke bomen maken geen manjas. Ze maken geen appels. Maar op nee, dat komt uit die vrouwelijke bomen. Nou, dat zeggen toch genoeg, Brother Rangasisa, dat alles draait om de godinnen, om vrouwen. Maar vanaf den takrukrachti kon je dat op planeet die zie, want den takrukrachti die hebben zo een hekel aan vrouwen, dat nadien dat koleer bepaalde sma de soort doachtige sandi. Ja. Na den, koleer den sma, den sani. En dan nou den sma, e jere wa heertra sani, ef de arki atori. Ik zou zeggen, neem dat van mij serieus. En die van hen hoef je niet serieus te nemen. Want het zeg je toch heel veel. Alles wat baart is een vrouw. Zelf, bij de goden is het geval, zijn de godinnen. Waarom doet men moeilijk? Waarom doet men moeilijk, Mredanga Sisa? If one san, na so one san de. Omdat ja, zo, je hebt best wel
Want ik krijg die dat de nou minder. Zijn vrouw onvriendelijk. Ze hebben hekel aan vrouwen. En zij heb ik de ethiek aan de vrouw. Omdat die vrouwen maken, niet hun. Die vrouwen maken. Het enige zijn is dat hij doet. En dat zingt Bob Marley ook. Dat ze alleen maar oorlog mee bezig zijn.

Ja, zonder vrouw geen leven, brother Aziza. Dus gelukkig dat die vrouwen er zijn. Dan is er leven. Ik zit bijna dadelijk Ayoro Kisi. En ik zou zeggen, brother Aziza. Tangi takit ekiten fu. Kosdo arki den sani. Zou je broadcast het idee? Ik zal mijn uiterste best doen om volgende week weer te komen. Ik kan praten aan Boskopu. En ook een bepaalde dingen die niet goed zijn, niet kloppen. En dan kom je wel met die dingen die klopt en noem maar op. Dus, dus dat, brother Aziza. Tangita kitekit en fu arki. En met dat ook toe altijd erbij. Je moet niks geloven wat ik zeg, hè. Ga kijken als die dingen zo zijn. Deed de dominee dat ook. Dat hij tegen jou zegt. Je hoeft niks te aan te nemen wat ik zeg. Maar ga kijken als die dingen zo zijn. If you take it a dominee as aan dat die. Okay, dat je nou een chief de duivel. Want de man op dit soort woord dat die. Maar in ieder geval, dan niet akut ekut en voor arki bradangasisa. En misan me kwam moeiti voor contra wiki baka. Ja, zo de na arki dosu raso. Peikang arki atori. En ik doe dit met alle liefde voor mijn mensen. Want ik ben wel op des, maar voor mij zou ik hier niet komen zitten. Met wie moet ik dan gaan praten? Met mensen die ik niks vind en noem maar op. Nee, ik vind wel degelijk iets van ons. We zijn gewoon topmensen. Wan knakko in alibi voor ono. En dat moeten we weer gaan opzoeken. Zo eenvoudig, brother Aziza. Nogmaals, tangi taki teki te fu arki. En met mama Aisa, papa Asaru, nanga amamboy fu den heru, met den alamala de nanga unu. Ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please?

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Melietse met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.